je gaat het land, en dus je met land gaat je weten meer te de moeder, juist een tjatje, ik heb me dat schat pas, mijn heet is Bernard Hervieux, Magnine Muriel Rocky, aan mij wel precies.